Nieuws. Goedemorgen. De besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbije nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, MR en Les Engagés stemden voor, de oppositie nog tegen. Maar het parlement keurde het plan dus goed, na stevige protestacties de afgelopen maanden. De maatregelen omvatten onder andere 10% meer lestijd voor leraren in het hoger secundair onderwijs zonder looncompensatie. En ook het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs kan worden verhoogd tot zo'n 1194 euro. Het plan moet tegen 2029 dan een besparing opleveren van ongeveer zo'n 50 miljoen euro. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt in met steun voor Oekraïne. Het gaat om een uitgebreid pakket met steunmaatregelen voor Oekraïne en sancties tegen Rusland. Maar of de maatregelen en sancties er effectief komen, is nog afwachten. De wet moet namelijk eerst nog worden goedgekeurd in de Senaat en daarna komt die bij president Trump terecht. Die moet hem dan ondertekenen, al kan hij ook nog zijn veto inroepen. En niet alle favoriete landen doen het even goed als onze Rode Duivels in de voorbereiding op het WK. Zij wonnen dinsdag met 2-0 van Kroatië, maar Spanje en Frankrijk hebben gisteren hun voorbereidingswedstrijden op het WK voetbal in de Verenigde Staten niet kunnen winnen. Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak en Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust. Maandag 15 juni begint het dan voor echt en dan speelden de Rode Duivels hun eerste WK-match. Dan nemen ze het op tegen Egypte. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wisselvallig weer met 's namiddags ook veel buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. En maandag en dinsdag blijft het ook wisselvallig met af en toe een plaatselijke bui.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
5: Top 2. We make you move.

Headlines. Goedemorgen. Er wordt steeds meer gespijbeld en dat kan de ouders van de spijbelaars duur te komen staan. Want de Vlaamse overheid kan de schooltoeslag terugvorderen wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn. In totaal verloren de ouders van bijna 9000 leerlingen zo vorig jaar hun schooltoeslag, omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was op school. En er wordt ook steeds meer gespijbeld. 4 jaar geleden verloren slechts 8000 ouders die schooltoeslag. De besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbije nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, MR en Les Engagés, stemden voor, de oppositie nog tegen. Maar het parlement keurde het plan dus goed. En dat na stevige en hevige protestacties de afgelopen maanden. De maatregelen omvatten onder andere 10% meer lestijd voor leraren in het hoger secundair onderwijs zonder looncompensatie. En ook het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs kan worden verhoogd tot zo'n 1194 euro. Het plan moet tegen 2029 een besparing opleveren van ongeveer 50 miljoen euro. Vorig jaar werkte 250.000 Belgen bij als flexijobber. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2015 kan je fiscaal voordelig bijklussen als je minstens 4/5 werkt of gepensioneerd bent. En dat blijkt een groot succes. De meeste flexijobbers werken bij in de horeca en de handel, zoals bijvoorbeeld in supermarkten. En gemiddeld levert zo'n extra bijbaantje 1.900 euro op jaarbasis op. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wisselvallig, met 's namiddags ook wat buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog, met maxima tussen 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het ook weer wisselvallig, met af en toe een plaatselijke bui.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Top 2.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
2: Modu van.
5: Liquid dat er wint, wieder maakt je kabinetten zak slimmer.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Er wordt steeds meer gespijbeld. En dat kan de ouders van die spijbelaars duur komen te staan. Want de Vlaamse overheid kan de schooltoeslag terugvorderen van de ouders wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn. In totaal verloren de ouders van bijna 9000 leerlingen vorig jaar zo hun schooltoeslag. Omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was op school. Er wordt ook steeds meer gespijbeld. 4 jaar geleden verloren slechts een 8000 ouders die schooltoeslag. De Chinese president Xi Jinping gaat volgende week op staatsbezoek in Noord-Korea. Het bezoek vindt plaats na een uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. En het is sinds 2019 geleden dat China naar Noord-Korea afreisde. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, dat internationaal sterk geïsoleerd staat. En het belooft een verrassende vrouwenfinale te worden op Roland Garros deze zaterdag. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Gwalinska. Voor allebei zal het de eerste keer zijn dat ze de finale spelen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is dan ook pas 19. En dat is eigenlijk wel vrij bijzonder, want het is sinds 1977 geleden dat de finale gespeeld wordt door twee tennisters die allebei nog geen Grand Slam titel op hun naam hebben. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij ook een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt wisselvallig met 's namiddags ook wat buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Maxima tussen de 14 en de 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het ook weer wisselvallig met af en toe een plaats.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Amai, daar regent hier binnen.
3: Oh, zwaansnanny.
2: Jawel, er staan er niet meer in de living.
3: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
2: Dakmeester?
3: Ja.
2: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
3: Dakmeester.
2: Zwaansnanny, hè.
4: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
5: We are. Zeg, Sjokke, jij stapt precies minder aan een afpomp?
6: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
7: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Ga je mee iets drinken?
9: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
8: Dat kan toch via je gsm?
10: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

headlines. Goedemorgen. CD&V heeft een vijfpuntenplan klaar om koppels beter te ondersteunen bij zwangerschapsverlies. Want zwangerschapsverlies mag niet onder de radar van ons gezondheidsbeleid blijven, dat zegt CD&V-kamerlid Nawal Farhi. Zij en echtgenoot-collega-politicus Sami Mehdi maakten ook een zwangerschapsverlies mee. Het plan zit onder andere in op een snellere medische zorg, meer capaciteit en ook structurele psychologische begeleiding. 1 op 4 vrouwen maakt ooit een zwangerschapsverlies mee. Ook Amerikaans president Donald Trump vindt het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky de Russische president Poetin wil ontmoeten. In een open brief had Zelensky voorgesteld dat beide leiders rechtstreeks met elkaar zouden onderhandelen. Het Kremlin reageerde dat Zelensky welkom is in Moskou om te praten over vrede. Maar ondertussen gaat het conflict door. Afgelopen uren zijn er opnieuw Russische droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïns grondgebied. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. En daaruit blijkt ook dat Timmy eigenlijk een vrouwtje was. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Na verschillende reddingspogingen werd hij uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar de walvis stierf daar en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het gelukkig wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt wisselvallig, met 's namiddags ook buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het ook weer wisselvallig met af en toe een plaatselijke bui.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
4: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be. Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. CD&V wil zwangerschapsverlies menselijker maken. Het heeft daar een 5-puntenplan voor klaar om koppels beter te ondersteunen bij die traumatische gebeurtenis. Want zwangerschapsverlies mag niet onder de radar van ons gezondheidsbeleid blijven. Dat zegt CD&V-kamerlid Nawal Farhi, die het voorstel indiende. Zij en echtgenoot-collega-politicus Sammy Mehdi maakten ook zelf een zwangerschapsverlies mee. Het plan zet in op onder andere snellere medische zorg, meer capaciteit en ook structurele psychologische begeleiding. 1 op 4 vrouwen maakt ooit een zwangerschapsverlies mee. Ook Amerikaans president Donald Trump vindt het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky de Russische president Poetin wil ontmoeten. In een open brief had Zelensky voorgesteld dat beide leiders rechtstreeks met elkaar zouden onderhandelen. Het Kremlin reageerde daar positief op en zei dat Zelensky welkom is in Moskou om te praten over vrede. Maar ondertussen gaat het conflict door. Afgelopen uren zijn er opnieuw Russische drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïns grondgebied. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. En daaruit blijkt ook dat Timmy eigenlijk een vrouwtje was. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. En na verschillende reddingspogingen werd zij uiteindelijk weer vrijgelaten in zee. Maar de walvis stierf daar en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Het klaart steeds meer op vanuit het westen van het land. In de namiddag zou dat overal dan zo moeten zijn. Maximaal schommelen tussen 14 en 19 graden vandaag bij een krachtige westenwind. Zaterdag wisselvallig met vooral 's namiddags buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het zou wel droog moeten blijven. Maximaal tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met af en toe ook een plaatselijke bui.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel spel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
1: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
5: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Modu van.
4: Gelijk wie dat er wint. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
9: Ga je mee iets drinken?
10: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
9: Dat kan toch via je gsm?
11: 5 tot en met 8 juni, BTW cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
12: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen. We'll be right back.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De politie houdt op dit moment een massale klopjacht in de buurt van het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar is een gedetineerde uit de Brugse gevangenis ontsnapt. Hij slaagde erin om tijdens een kledijwissel ervan door te gaan. Het gaat om een man van Russische afkomst die in het bezit zou zijn van een scherp voorwerp. Het ziekenhuis werd een tijd lang ontruimd, maar de verdachte zou intussen het ziekenhuis al uit zijn. De politie zet onder meer een speurhond en een helikopter in en vraagt om de omgeving te vermijden of toch zeker binnen te blijven. 1 op de 3 artsen met een eigen vennootschap verdient netto meer dan de premier. Die houdt netto €10.651 per maand over. Dat blijkt uit een onderzoek van De Morgen. De verschillen zijn bovendien enorm. De ene specialist verdient tot wel 4 keer meer dan de andere. De radiologen staan helemaal bovenaan met een mediaanwinst op jaarbasis van maar liefst €218.000. Kinderartsen verdienen dan weer het minst. Slechts een mediaanwinst van €57.000. Over alle specialisaties heen maakt de vennootschap van de artsen mediane netto-winst van €82.000. Dat komt neer op zo'n €6.800 per maand. De Yellow Tigers, de Belgische volleybalvrouwen, hebben vandaag ook een tweede wedstrijd in de Volley Nations League niet kunnen winnen. Ze gingen in het Chinese Nanjing met 0-3 onderuit tegen Tsjechië. Volgens bondscoach Chris van Snik moeten de Tigers vooral op hun verdediging werken. Die liet de wensen over. Maar veel tijd krijgen ze daar niet voor. Morgen nemen de volleybalvrouwen het in Nanjing al op tegen Thailand en zondag is Servië de tegenstander. Het klaart steeds meer op vanuit het westen en in de namiddag zou dat overal in het land zo moeten zijn. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt wisselvallig met vooral 's namiddags buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het normaal gezien wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig weer en wordt het zelfs moeilijk om te ontsnappen aan een plaatselijke bui.
0: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Het is vrijdag 5 juni en ik ben klaar om jou opnieuw 3 uur lang te trakteren op alleen de beste retro house.

0: Ja, we zijn nog maar net begonnen, dus alles een beetje voorzichtig aanraken. Blue Ocean was dat met Touch Me. Het is tijd voor de reis, de Odyssey van Inner Tales.
1: Dit is Top 2.

En vette platen zoals deze Beyond was dat met Opus. Top 2 met het beste uit de Retro Arena 500. Het is de beurt aan Randy Katana. Dit is E-Rod Mania.

in cyberspace waande toen ze een plaat opnamen. Dat gold natuurlijk ook voor Blue Alphabet met Cybertrance. En mogelijk ook voor deze, de Montini Experience. Dit is The Tunnel.

0: opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.

0: fundament. Remix is the one.
1: The one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit.
2: Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Villierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Ga je mee iets drinken?
7: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
6: Dat kan toch via je gsm?
8: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: deze Roeskische Paranoid in Moskou van Pat Crimson is het op naar een volgend uur. Boordevol Retro House Classics. Dit is Ayo.
1: Goedemiddag. In Frankrijk is de verontwaardiging groot nadat het 11-jarige meisje Lihanna gisteren dood werd teruggevonden na een speurtocht van 6 dagen. Nu roept de Franse minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samen voor een vergadering. Want het Franse gerecht heeft gefaald, zo klinkt het. Er liepen immers al meerdere aanklachten tegen hoofdverdachte Jérôme Barella over bijvoorbeeld verkrachting van minderjarigen. Maar dat leidde nooit tot een veroordeling en zelfs niet tot een verhoor. Barella is de vader van een vriendin van Lihanna en bij hem werd het meisje voor het laatst gezien. De politie zoekt nog steeds met man en macht naar de gedetineerde die deze voormiddag ontsnapte in Brugge. De man, een Russische dertiger, werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan voor een medische ingreep. Maar tijdens een kledijwissel bedreigde hij de bewakers met een scherp voorwerp en hij ging er vandoor. De politie zet onder meer een speurhond en een helikopter in en vraagt om de omgeving te vermijden. En de Yellow Tigers, de Belgische volleybalvrouwen, hebben ook hun tweede wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Ze gingen in het Chinese Nanjing met 0-3 kansloos onderuit tegen Tsjechië. Bondscoach Chris van Snik was vooral teleurgesteld in de verdediging van de Tigers. Morgen nemen de volleybalvrouwen het op tegen Thailand en zondag is Servië de tegenstander. Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien en ook dan tot 19 graden. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Maxima ook dan tot 19 graden. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met dezelfde temperaturen.
2: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
0: Het is vrijdag 5 juni en wij gaan weer de vruchten plukken van jarenlange retro house. Wat dacht je trouwens van wat lychees?

hield niet alleen van af en toe wat planken bij elkaar timmeren, maar volgens deze gasten ook van af en toe een beetje acid. Ecstasy Club was dat met Jesus Loves the Acid. Dit zijn Rego en Filippo met Upside Down.

Chicago House, een beetje acid en retro house. En dan kreeg je dit hier. Dr. Vibes was dat met Acid Story. We gaan nog een keer voor wat body language met Frank O. Moiragi.

is het beste uit de Top Retro Arena 500.

er oorspronkelijk zo fier als een pauw op en is dat volgens mij nog altijd DJ MD bij Top 2 met Rio. Dit is Colonis R. Jones, I Don't Know.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja ook.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je bij wie?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: Baaien.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
5: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
6: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Modu van.
3: Liquidator wint. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
7: Amai, daar regent hier binnen.
8: Oh, zwaansnanny.
7: Jawel, er staan er niet meer in de living.
8: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
7: Dakmeester?
8: Ja.
7: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
8: Dakmeester.
7: Zwaansnanny, hè.
9: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
10: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
11: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
12: VR. Zeg Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
13: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
14: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. In het Waalse Namen blijven meerdere middelbare scholen vandaag gesloten. Gisteren was het daar onrustig en werden verschillende demonstranten opgepakt. Aanleiding was dus het aangekondigde besparingsplan in het Franstalig onderwijs. Dat plan werd afgelopen nacht ook goedgekeurd, waarop verschillende scholen en leerkrachten bedreigingen ontvingen. De politie is er ook massaal aanwezig. En ook in Brussel is het opnieuw onrustig vandaag. Daar pakte de politie op verschillende plaatsen opnieuw jongeren op. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar opsluiting voor de 26-jarige Claudia de Carvalho. 3 jaar geleden bracht Carvalho haar pasgeboren dochtertje in Brugge om het leven. De openbaar aanklager vroeg om rekening te houden met de ernst van de feiten, maar wees ook op haar moeilijke jeugd als verzachtende omstandigheid. Voor kindermoord zonder voorbedachte raden riskeert Carvalho 20 tot 30 jaar opsluiting. Deze namiddag oordelen jury en rechter over de definitieve straf. In Frankrijk is de verontwaardiging groot na de dood van Liana. Het 11-jarige meisje werd gisteren dood teruggevonden na een speurtocht van 6 dagen. En nu roept Frans minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samen voor een vergadering. Want het Franse gerecht heeft gefaald, zo klinkt het. Er liepen immers al aanklachten tegen hoofdverdachte Jérôme Barella over bijvoorbeeld verkrachting van minderjarigen. Maar dat leidde nooit tot een veroordeling en zelfs niet tot een verhoor. Barella is de vader van een vriendin van Liana en bij hem werd het meisje voor het laatst gezien. Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maximaal tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien ook tot 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog, ook dan maximaal rond 19 graden. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig en met dezelfde temperaturen.
0: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Altijd plezant om te mogen beginnen met een van je eigen favorieten uit het Retro House tijdperk. In mijn geval de Pusher met Cynthia.

Yes. Put Your Waste in It, top 2 met de Syndicate of Law met Right on Time. We gaan de Eve nog eens op je loslaten. De Reuter met Back to Earth.

Je kan beweren dat je het niet nodig hebt, maar volgens mij toch plezant als je er te veel van hebt. Camillo was dat met Money. Dit zijn Jones en Stephenson, The First Rebirth.

Electro House on Drums. Het werd gedaan door onder meer The Good Man en door deze 20 Hertz. Dat was Capricorn. Dit is Wink, Higher State of Consciousness.

top 2 met het beste uit de Retro Arena 500. En ook dit hoort daarbij natuurlijk Svensson en Giele met The Beauty of Silence. We gaan nog een keertje ondergronds nu met V-Tracks. Dit is Subway 26.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ga je mee iets drinken?
6: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
5: Dat kan toch via je gsm?
7: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

Vienna loopt het hier bijna letterlijk op zijn laatste poten. Runaway was dat. Volgende week ben ik er weer met meer retro house op vrijdag. Maar dan wel in een ander jasje. Want op 12 juni is er hier de Spoiler Room Contest van Camping Kitsch Club. En de winnaar daarvan die mag pronken op 22 augustus tijdens Camping Kitsch. Ik laat je nog nu met DJ Rolando en zijn Jaguar.

0: Friends.
1: Goedemiddag. Claudia de Carvalho is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op haar pasgeboren dochtertje. 3 jaar geleden bracht de Portugese vrouw haar kind om het leven in Brugge, vlak na de geboorte. Het Openbaar Ministerie eiste 18 jaar opsluiting, maar het Assize Hof hield het op 15 jaar. De jury hield rekening met enkele verzachtende omstandigheden. Zo handelde ze niet met voorbedachte raden, stond de vrouw er alleen voor en gedroeg ze zich voorbeeldig tijdens haar tijd in de gevangenis. Voor de tweede dag op rij is het onrustig in Brussel en Namen door de protesten tegen het besparingsplan in het Franstalig onderwijs. Gisteren werden al verschillende demonstranten opgepakt en nadat afgelopen nacht het besparingsplan definitief werd goedgekeurd, komen ook vandaag mensen op straat. In de buurt van Brussel Centraal troepen de jongeren samen en daar moest de politie al verschillende mensen arresteren. In Namen blijven vandaag zelfs verschillende scholen gesloten, omdat scholen en leerkrachten bedreigd werden. En ook België heeft nu zijn eigen bultrug, want in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel, is deze voormiddag zo'n dier gespot. De bultrug zou gewond zijn, maar het is niet duidelijk hoe zwaar. De Schelde is een gevaarlijke plek voor het dier door de scheepvaart, maar experts verwachten dat het door de stroming vanzelf weer in de Noordzee zal belanden. In april spoelde nog een bultrug aan in Duitsland, die werd bultrug Timmy genoemd, maar na een wekenlange reddingsoperatie overleed het dier alsnog. Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maximaal tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien ook tot 19 graden. En zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog. Maxima ook dan rond 19 graden. Maandag en dinsdag dan blijft het wisselvallig met dezelfde temperaturen.
0: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloot.

0: Als jij op dit ogenblik denkt van, bah, dat weekend, dat is toch niet te veel soeps buiten?
1: De zon schijnt altijd, alleen zijn soms de wolken ervoor.
0: Voilà, zeg. Ja, nu kunnen we helemaal beginnen aan een nieuwe GDC40. En hoe klonk deze lijst vorige week?

van Bibi Rexha en gaat ze daar nog een zevende week bij doen? Dat ontdekken we vandaag in een nieuwe GDC40. Dit is ondertussen een nummer dat al 17 weken in de lijst staat. Alok Fateless en Sam Harper.

0: Dit is het leukste moment van de week. De leukste 28%. Het weekend, met andere woorden. Ik ben Koen en dit is...
1: Hey, ik ben Tiësto.
0: You.
1: Wanneer ga je mijn nieuwe platen draaien?
0: Allee, het is goed. We gaan hem spelen. Nieuwe Tiësto. Welcome.

Zou het kunnen dat Hugel in 2026 een gooi doet naar de zomerhit 2026? We gaan het eens beoordelen. Dit is Hugel en Ultra Naté.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winneke en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
4: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
5: Laan de Vlaar. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. LaanDeVlaar.be.
6: Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
7: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
9: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
10: Dit is Top 2.

Hij zit nog in de ontkenningsfase. I Think I'm Addicted, Oscar Metcalf met Haley Joel in de 25e week op 26 beland. En nu gaat iemand zijn excuses aanbieden. Topic en Becky G, wat ze allemaal hebben uitgestoken, geen idee. Maar ze hebben er wel een liedje over gemaakt. 25, sorry papi.

0: deze week plus 2. Frankie Rizzardo. En af en toe heb ik een wist je datje. Ook deze week. Want Rizzardo betekent krullenbol. Dus we gaan even een foto moeten opzoeken van Frankie Rizzardo. Maar ik denk dat we wel weten wat we gaan zien. Deze week staat hij op 21. En zometeen de beste 20 uit de GDC 40.
1: Dit is top 2. Top headlines.
2: Goedemiddag. Vervoersmaatschappij De Lijn kreeg nooit klachten over het rijgedrag van de chauffeur van het dodelijke busongeval. Dat zegt de directeur-generaal van De Lijn. De chauffeur was in Buggenhout een van de 4 dodelijke slachtoffers. En er was deze week veel te doen over zijn rijgedrag. Maar los van 2 kleine snelheidsovertredingen was er bij De Lijn geen probleem bekend. De Lijn gaat nu samen met de partners rond leerlingenvervoer een register bijhouden van alle klachten over chauffeurs. En zo hopen ze in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen bij problemen. Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen zijn in slechte tot zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van De Lijn. Normaal gezien gaan tramsporen zo'n 15 tot 25 jaar mee, maar in Vlaanderen rijden de trams op sporen die tot 40 jaar oud zijn. Dat leidt tot slijtage en uitgesleten bochten. De lijn vervangt jaarlijks wel dik 20 kilometer aan tramsporen, zo'n 5% van het hele net, maar dat is niet genoeg. En dus vragen ze meer investeringen van de Vlaamse overheid. De vrouw die 3 jaar geleden haar pasgeboren dochtertje om het leven bracht, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Claudia de Carvalho vermoordde haar baby vlak na de geboorte in een huis in Brugge. Het Openbaar Ministerie eiste 18 jaar opsluiting, maar het Assisehof hield het op 15 jaar. De jury hield rekening met enkele verzachtende omstandigheden. De Portugese vrouw handelde niet met voorbedachte raden en gedroeg zich voorbeeldig tijdens haar tijd in de gevangenis. Een zwaar bewolkte namiddag, hier en daar een bui en maxima tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien en ook 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog bij temperaturen ook dan tot 19 graden. En maandag en dinsdag blijft het kwakkelen met dezelfde temperaturen.
1: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloot.

En wij mogen beginnen aan de 20 beste van de GDC 40. Met Adam Port, S.G. Lewis en Kai Music.

Calvin Harris en Kasabian met Release the Pressure. En wat is de langste track die wij ooit helemaal bovenaan hadden in de GDC 40? Wel deze. Wat een gouden combo, David Guetta en Bebe Rexha. Dit is Sad Girls, kom nieuw binnen deze week op 16. It's

0: Is er iemand op dit ogenblik aan het luisteren die er zou willen uitzien als Ed Sheeran?
1: I'm happy that a majority of the world don't look like me, because maybe less people get laid.
0: Het lijkt hem dus geen goed idee. Het was wel een goed idee om in de studio te gaan zitten met Martin Garrix.

Zou Bebe Rexha er een zevende week kunnen bij doen? Dat gaan we samen ontdekken in de finale van de GDC 40. De beste team van het moment. Met nu John Summit en de Chainsmokers en Ilse. Dit is All The Time.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Modu van.
4: Een liquidator wint. Wieder mooie kabinet de zak slimmer.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten.

wacht eens even, ze hebben die al eens niet tegengekomen vandaag. Kygo. Opnieuw met Card of Fate en That's When You Know. Dit is ook wanneer jij weet dat wij aan de top 3 gaan beginnen. Doen we met deze Prospa en Clooney en het heet...

0: Het is de vijfde week van deze Another and 54 Ultra met Talk to You. Hetgene wat ik nu aan het doen ben. Zou het kunnen dat Bibi Rexha opnieuw een zevende week op één staat? Het is wel iemand die het niet zo gemakkelijk heeft gehad.
1: What is my religion? When I'm feeling a little confused or whatnot. And I said, music. And music is my new religion.
0: Voilà, op moeilijke momenten heb je gelukkig de muziek. En dat is meer dan voldoende. Ze staat voor de zevende week op rij. Helemaal bovenaan, Bibi Rexha met New Religion. Global Dance.

0: Friends.
1: Goedenavond. Voor de tweede dag op rij komen leerkrachten en leerlingen op straat tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs. In de buurt van het Centraal Station is dat, net als gisteren, uitgedraaid op confrontaties met de politie. Jongeren vernielen auto's en stichten verschillende brandjes. De politie gebruikt de traangas en het waterkanon en pakt de tientallen railschoppers op. Er zijn ook bus- en metrolijnen onderbroken. Gisteren werden 14 personen gearresteerd. 3 van hen moeten al zeker voor de rechter verschijnen. Vervoersmaatschappij De Lijn kreeg nooit klachten over het rijgedrag van de chauffeur van het ongeval in Buggenhout. Dat zegt de directeur-generaal van De Lijn. De chauffeur was een van de 4 dodelijke slachtoffers en er was deze week veel te doen over zijn rijgedrag. Maar los van 2 kleine snelheidsovertredingen was er bij De Lijn geen probleem bekend. De Lijn gaat nu samen met de partners rond leerlingenvervoer een register bijhouden van alle klachten over chauffeurs. Zo hopen ze in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen bij problemen. Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen zijn in slechte tot zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van De Lijn. Normaal gezien gaan tramsporen 15 tot 25 jaar mee, maar in Vlaanderen rijden de trams op sporen die tot 40 jaar oud zijn. En dat leidt tot slijtage. De Lijn vervangt jaarlijks wel dik 20 kilometer aan tramsporen, zo'n 5% van het hele net, maar dat is niet genoeg. En dus vragen ze meer investeringen van de Vlaamse overheid. Het is zwaar bewolkt en hier en daar valt er een bui bij maximaal tot 19 graden. Morgen is het wisselvallig met 's namiddags buien en ook 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Ook dan temperaturen tot 19 graden. En maandag en dinsdag blijft het hetzelfde weer bij dezelfde temperaturen.

0: ik ben Maite de Dekker. Elke vrijdag tussen 5 en 6 hoor je hier op Top 2 de hardest techno van het moment. Ik neem je mee langs mijn twee favoriete tracks van deze week. Met straks twee gloednieuwe selections of the week. Daarna een trip terug in de tijd met de Retro Top 3. En deze week hebben we ook iets extra speciaals. Een exclusieve mixtape van Rani Kriouziou, die jouw weekend gegarandeerd stevig op gang trekt. But first, the best of this week on Beatport.
1: Top 2. Best of this week on Beatport.
0: Op nummer 3 deze week staat Gawk van Luis Ribalta. Luis Ribalta is al meer dan 30 jaar actief binnen de elektronische muziekwereld en geldt als een van de vaste waarden binnen de Spaanse techno-scene. Hij bouwde een indrukwekkende carrière uit als DJ, producer, labelbaas en mentor voor jong talent. Met Gawk laat hij opnieuw horen waar hij voor staat. Stevige techno met een hypnotische drive, donkere grooves en subtiele melodische elementen die perfect werken op de dansvloer. Zijn producties worden wereldwijd gesteund door grote namen uit de scene en behalen regelmatig hoge posities in de Beatport charts. Dit is jouw nummer 3 van deze week,

0: gloednieuw jasje. De remake van Grease 2000 is de nieuwste samenwerking tussen DJ Terry en het Poolse duo DJ Kuba en Nathan. Samen blazen ze een nieuw leven in de legendarische trendset die jarenlang dansvloeren over de hele wereld veroverde. De iconische melodie van het origineel blijft volledig overeind, maar krijgt hier een moderne upgrade. DJ Kuba en Nathan behoren al jaren tot de absolute top binnen Future House Music en krijgen steun van namen als Tiësto, Martin Garrix en David Guetta. Met deze remake bewijzen ze opnieuw waarom. Dit is jouw nummer 1 van deze week, Grease 2000. Enjoy!
1: Best of this week on Beatport.

0: Techno Friday, New Selections.
1: En dan is het nu tijd voor de Personal Picks of the Week. Mijn eerste keuze van deze week is een hele bijzondere. Volgende week verschijnt namelijk mijn nieuwe cover van Align Align officieel via BIP Records. Maar hier op Top 2 krijgen jullie vandaag al een exclusieve preview te horen. Het origineel van Polarkreis 18 groeide uit tot een van de grootste Europese hits van de jaren 2000 en is nog altijd een nummer dat zoveel mensen meteen herkennen. Dus ja, toen ik de kans kreeg om er een eigen versie van te maken, moest ik daar eerlijk gezegd geen seconde over nadenken. Het blijft best bijzonder om als jonge Belgische artiest een nieuwe draai te mogen geven aan zo'n iconische plaats. Voor deze versie heb ik de herkenbare melodie gecombineerd met mijn eigen techno-sound, meer energie en een stevige festival-vibe. En ik ben ontzettend trots dat ik hem volgende week eindelijk mag uitbrengen. Maar jullie krijgen hem hier op Top 2 nu al als allereerste te horen. Dit is een exclusieve preview van mijn upcoming release, Align Align. Geniet ervan.
0: Maite de Dekker. Dit

tweede personal pick van deze week is Stomp Your Feet van Hannah Lang en Marlon Holstad. Twee artiesten die momenteel de wereldwijde rave scene volledig op zijn kop zetten. Hannah Lang staat bekend om haar energieke hard dance sound, terwijl Marlon Holstad een van de grote gezichten is van de nieuwe trance en eurodance revival. Samen leveren ze een track af die alles heeft wat je van een moderne rave classic verwacht. Snelle beats, nostalgische invloeden en een refrein dat dagenlang in je hoofd blijft hangen. Eentje die bij mij de afgelopen weken non-stop op repeat stond. Dit is Stomp Your Feet van Hannah Lang en Marlon Holstad.

0: back to the roots.
1: Hey, ik ben Maite de Dekker en je luistert nog steeds naar Techno Friday. Met nu de retro top 3 van deze week. We beginnen op nummer 3 met Pony van Vitalik. Deze iconische track verscheen begin jaren 2000 en groeide uit tot een van de absolute klassiekers van de electroclash scene. Met zijn rauwe synthesizers, stevige technobeats en rockachtige energie zette Vitalik meteen zijn unieke sound neer. Nog altijd een vaste waarde dus voor liefhebbers van elektronische muziek. Op nummer 2 hoor je Punk van Ferry Corsten. Een track die in 2002 de trendswereld compleet verrast.

deze week hebben Take a Walk van Bols Bols in de Dima Neo Romantic Remix. Een underground cultklassieker die clubs van Berlijn tot Parijs veroverde. Achter deze remix schuilt niemand minder dan Vitalik, die toen nog produceerde onder zijn alias Dima. Met zijn donkere bassline, ijzige vocals en hypnotische sfeer werd deze plaat een blauwdruk voor de electro- en techno-sound van die periode. Nog altijd even mysterieus, nog altijd even krachtig. Straks hoor je jou een nummer 1 van deze week. Take a walk. Back to the roots.

0: fijn dat je nog steeds aan het luisteren bent naar Techno Friday. De volgende 30 minuten zijn helemaal voor Rani Crazy You. Met een exclusieve guestmix neemt zij je mee op een muzikale trip richting het weekend. Dus relax, geniet en laat je meeslepen door de beat.
1: Dit is Top 2.

0: Als je nu pas inschakelt, welkom op Top 2. Je zit midden in Rani haar Techno Friday minimix. Dus blijf zeker hangen, want we gaan nog stevig verder.
1: Techno Friday in de mix.

0: beats blijven komen in deze exclusieve guestmix van Rani Criusio. Maar ondertussen ben ik wel benieuwd. Waar luisteren jullie vanavond mee naar Techno Friday? Laat het me vooral even weten via de Top Radio BE.
1: Techno Friday.

0: Terwijl heel België zich stil en klaarmaakt voor het weekend, bouwen wij hier gewoon verder aan onze eigen dansvloer. Waar je ook bent, bedankt om erbij te zijn. Dit is Techno Friday met Maite de Dekker op Top 2.
1: Top 2.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Egermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Egermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ree-Egermond blijft de kampioen in afval.
4: Ree-Egermond, Filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ree-Egermond.be.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Oh, zwaansnanny.
5: Jawel, er staan er niet meer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
5: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
6: Dakmeester. Zwaansnanny, jij.
7: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
8: Ga je mee iets drinken?
9: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
8: Dat kan toch via je gsm?
10: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
11: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
12: Dit is Top 2. Top Headlines.
13: Goedenavond. De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid van de gedetineerde die deze ochtend is ontsnapt. De Russische man ging lopen uit het AZ Sint-Jan in Brugge nadat hij cipiers bedreigde met een scherp voorwerp en hij is nog steeds niet gevat. De man draagt een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. De politie roept op om de man niet zelf te benaderen, maar meteen de politie te verwittigen mocht je hem tegenkomen. Op het tennistoernooi van Roland Garros is Alexander Zverev de eerste finalist bij de mannen. De Duitse nummer 3 van de wereld won in 4 sets van de Tsjech Jakub Menšík, de nummer 26. Over een uur begint de tweede halve finale tussen de twee Italianen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Zondag wordt de finale gespeeld. En in de laatste rit van de Ronde van Wallonië heeft Arnaud Delis net geen tweede ritzege op rij geboekt. Gisteren won hij na een straffe sprint. Nu moest onze landgenoot het afleggen tegen de Nieuw-Zeelander Ben Oliver, die ook de eindzege pakt. In de laatste bocht gingen wel tientallen renners tegen de grond en de organisatie bekijkt nog of Oliver daar in de fout ging. De buien verdwijnen geleidelijk uit ons land en we krijgen een droge avond met opklaringen. Morgen wisselvallig weer met alweer kans op buien en tot 19 graden. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog bij temperaturen ook dan tot 19 graden. En ook maandag en dinsdag wisselvallig en temperaturen rond 18 graden.
12: Dit is Top 2. Michel de Wilde.
14: Ja, fijne vrijdagavond allemaal. En het is alweer weekend en nog meer, het is juni. En dat betekent dat de festivals eraan komen. Welkom allemaal.
12: Top

0: top 2 en Smash nog tot middernacht zijn we bij jou met fijne muziek, dat weet je aan de hand. Zoals deze nieuwe van James Hype. Dat is een man die je de komende maanden ook wel ergens te landen binnen en buitenland op de festivals zal zien verschijnen. Trigger Finger, zo heet deze nieuwe track. En over festivals gesproken, we gaan er een beetje dieper op in vanavond. En er is er eentje eind deze maand, laat ons maar zeggen, een van de betere, een van de mooiere, heb ik ook begrepen, van veel mensen die daar komen draaien zelfs. En dat is Paradise City, dus bellen we even toch met de mede-organisator, als ik het juist heb. Hè. Dat is Gilles de Dekker. Dag Gilles.
1: Hey, dag Michel.
0: Goedenavond. Ik heb vorige week Jeff Nice hier in de studio gehad. Die was bij ons te gast voor een DJ-set. En die sprak zeer lovend over jullie festival. Dat doorgaat in Perk trouwens, op de terrein van Kasteel de Ribeaucourt in Steenokkerzeel.
1: Mm-hmm. Ja, dat klopt.
0: Maar die zei, daar is het allemaal begonnen voor mij. Wat maakt jouw festival dan zo speciaal?
1: Ik denk dat het, we zijn nu 11 jaar bezig en ik denk dat we een festival zijn die een brede waaier van elektronische muziek aanbieden in een heel groen kader. Het kasteel van Ribeaucourt is toch een heel bijzondere plek. Mm-hmm. Met veel aandacht voor scenografie, stage design. Dus we proberen altijd onze stages op een originele manier te brengen met goede sound en goed licht. En vooral op een duurzame manier, dat is van sinds 2015 dat wij proberen. Het festival eigenlijk met zo'n minimale ecologische voetafdruk te organiseren. En in de loop der jaren beginnen we daar beter en beter in te worden.
0: Ja, dat klinkt zeer goed, want als ik ergens wel een hekel aan heb, als ik het zo mag zeggen, is het zwerfvuil. Dus jullie maken daar echt wel een puntje van, want jullie hebben ook een titel meegekregen al. Most Sustainable Music Festival. Dat is wel aardig. Dat is mooi.
1: Yes. Ja. Dus we worden ieder jaar geauditeerd door mensen die alles controleren bij ons op het festival. En het is eigenlijk al 6 jaar aan een stuk dat we de hoogste accreditatie krijgen op gebied van duurzaamheid door A Greener Festival. Dus dat is een organisatie die festivals wereldwijd controleert. En ik denk dat we het enige zijn wereldwijd die 6 jaar na 1 eigenlijk die hoogste accreditatie heeft. En vorig jaar hebben ze onszelf benoemd als het meest duurzame festival. Dus dat zijn zaken waar we uiteraard heel trots op zijn.
0: Ja, terecht ook. Dat is straf, vind ik zelfs. Er is ook zoiets als Greener Catering Award. Dat hebben jullie ook gekregen in Londen voor Food Policy.
1: Yes, dat was dit jaar dat we dat gewonnen hebben. Dus we hebben een food curatie, om het mooie woord te zeggen. Dat, het belangrijkste is dat we daar heel veel... Ja, alles is plantaardig, hè. Maar wat we daar vooral... We communiceren daar niet te veel over, omdat we niet het gevoel willen hebben dat plantaardig dan betekent dat je daar slaatjes aan het eten bent. Want er is enorm veel keuze en wat we vooral willen aantonen is dat plantaardig eten vooral heel lekker kan zijn. En vandaar ook die award, we worden daar ook voor erkend. De meeste mensen vinden het super lekker en ze kunnen ook een fonkel leggen op het festival. Dus het is om een beetje op een positieve manier plantaardig eten in de kijker te zetten en het helpt ook ons om onze voetafdruk te minimaliseren en ik denk op die manier een positieve impact kunnen hebben.
0: Ja, een festival met een mission, mag ik het zo noemen?
1: Wat zeg je?
0: Een festival met een mission, mag ik het zo noemen?
1: Ja, dat mag je zeker zeggen. Dat proberen we altijd. Allee, we zijn daar niet perfect in, maar wat ons wel typeert is dat we ieder jaar werken aan op bepaalde domeinen, zoals food, zoals afval, zoals CO2-emissies. Proberen we ieder jaar een stap in de goede richting te zetten. En ik denk dat over 11 jaar wel een heel grote stap is geworden. En dat is natuurlijk waar we goed in zijn.
0: En jullie doen ook iets omtrent tenten, want we kennen allemaal de beelden natuurlijk van na de festivals, zeg maar, waarin dan van alles op die terreinen wordt achtergelaten. Jullie hebben daar dit jaar toch ook iets, een nieuwe policy omtrent gedaan, denk ik, nee?
1: Yes, ja. We eigenlijk met de groei van Paradise City hadden we gemerkt dat onze camping, toen we die maandagochtend terugvonden, dat we toch wel wat afval werd achtergelaten. En vooral die partytenten die ze dan... gaan huren in een Decathlon bijvoorbeeld, maar dat is heel handig, maar je krijgt die moeilijk terug ingeplooid. Ja. En maandagochtend hebben ze vaak een kater, hebben ze geen zin om dat, en ze laten dat dan liggen op de camping. Nu hebben we met KBC het bedacht, we gaan gewoon zelf hoogkwalitatieve partytents leveren. Dus we zeggen aan de bezoeker, je mocht je eigen partytent niet meepakken, maar je kunt er wel eentje reserveren. Gratis, wel met een waarborg, zodat je het niet afbreekt. En dat is een test, zien hoe dat loopt. Ik vind het wel, ik hoop dat het werkt, want op die manier kunnen we ook die tentjes en het festival proper achterlaten.
0: Ja, natuurlijk. Dan kunnen we de afvalberg een beetje verminderen, toch? Hè? Ja. Over drie dagen verspreid halen jullie 43.000 mensen. Dat is niet onaardig. En dat doen jullie vaak ook met een, ja, ik noem dat een unieke line-up toch wel. Er staan wel een aantal namen die we elders ook wel zien. Maar toch vind ik het een geslaagde mix eigenlijk. Ja, het even overlopen. Op vrijdag halen jullie onder andere Interplanetary Criminal, Maluji, Marco Bailey, Richie Houghton zelfs, ook heel leuk. Zaterdag Benwal, BB Sec, Cassius, ja, zeer goed. Clio Kaye, Laura de Greef, Mi Amor, Mich Luft, Robert Owens en op zondag zelfs ook John Beltram, Marlon Hofstad, Miles, Shirelle. Is er een bepaald idee daarachter? Gaan jullie heel gericht gaan zoeken naar mensen?
1: Ja, we hebben wel een bepaalde DNA. Hè. Dus onze DNA is... er zijn headliners die zijn aanwezig, maar wat wij vooral willen op inzetten is muzikale ontdekking. Hè. Dus we hebben 7 podia en we boeken vaak verschillende genres. Het gaat van deep house, tech house, naar techno, naar deep techno. Dus soms ook heel veel live muziek. Dus een heel brede waaier, zodat mensen nieuwe muziek komen ontdekken en ook vooral nieuwe artiesten ontdekken. Dat is denk ik belangrijk in onze scene, dat we niet altijd de grote namen een kans geven. Ja. En vooral als je nieuwe artiesten ontdekt op een festival, ja, dat is iets dat je nooit gaat vergeten. Hè? De meeste mensen zullen er nadenken, ja, nieuwe act ontdekken, dat is wat het eigenlijk bijzonder maakt. Een headliner voor de 17e keer gaan bekijken, dat is vaak teleurstellend. Dus dat is hetgeen wat wij ons proberen te in onderscheiden. Het zijn waarschijnlijk voor heel veel mensen heel wat onbekende namen naast de grote namen. En ook heel veel lokaal talent. Hè? De Belgische scene, we mogen trots zijn op alle talrijke elektronische artiesten die we hebben. En die proberen wij ook jaar na jaar een mooie pak te geven. Ik denk dat bijna de helft van de artiesten lokaal zijn. Dus op die manier proberen we ook onze lokale DJ's een ruggesteun te geven.
0: Ah, heel mooi. Klinkt goed. Ik kan dat alleen maar onderschrijven. En ook naar een festival gaan met het idee van ik wil nieuwe mensen, nieuwe DJ's, nieuwe stijlen ontdekken. Dat is ook wel mijn ding, moet ik toegeven. Klinkt goed. Zijn er trouwens nog tickets te koop of is het uitverkocht?
1: Wel, het festival was nogal heel snel uitverkocht dit jaar. Behalve zondag hebben we nog de laatste tickets die in verkoop zijn. Dus als de mensen zondag nog willen komen, daar hebben we ook vaak de mooiste affiches. Dus met een aantal ook heel grote namen. Floating Points, Marlon Hofstad, de Modus Selector. Maar ook heel veel diversiteit op de 7 podia.
0: Klinkt goed. Alright, ik ga jullie heel veel succes toewensen met jullie festival Paradise City. Ik ga dit jaar zeker langskomen, want ik wil het absoluut gezien hebben.
1: Fantastisch. Dikke merci.
0: Jij ook bedankt, Gilles. Fijne avond nog, fijn weekend.
1: Fijn weekend, bye-bye.
0: Tot volgende. Bye-bye. We gaan trouwens een nummer draaien van iemand die daar gaat draaien. Op zondagavond namelijk gaat deze man, Mirage, samen back-to-back met

al, en dan zitten we al bijna aan het einde van een nieuw seizoen eigenlijk, hè? Enfin, einde van een nieuw seizoen, einde van een seizoen en een nieuw seizoen dat er waarschijnlijk aankomt. Kijk, Mirage krijg je sowieso en het draait dus, zoals gezegd, ook op het Paradise City Festival op zondagavond. Dat is dan 28 juni aanstaande. Gaat door op de terreinen van het Kasteel de Ribeaucourt. Zijn prachtige terreinen op Perk, of in Perk is dat Steenokkerzeel. En er zijn nog tickets, de weinige, de laatste voor zondagavond die je nog kan bekomen. En dan kan je misschien ook deze Mirage live aan het werk zien. De festivalzomer komt eraan, zou je niet zeggen als je naar buiten kijkt. Maar goed, de natuur heeft ook water nodig, dus bij deze. Alles compenseert een beetje, maar we gaan het straks hebben over een aantal festivals nog hier.

Lekker stevig nummertje dit hier van de Nederlandse DJ Laura Van Dam. Ze komt uit Amsterdam, vandaar ook de naam Van Dam. Als eerbetoon heeft ze zich zo genoemd. Why not? Ze heeft ook gedraaid met Don Diablo onder andere. Volgende week draait ze trouwens in Hongkong. Daarna keert ze terug naar Nederland en draait ze nog ook in Duitsland. Het gaat goed met deze Laura. Haar nieuwste kreeg je hier vanavond in Smash Midnight Ang, zo heet hij. Tot bijna 6:55 intussen. We gaan op naar middernacht. Dat doen we straks ook met Smash Essentials tussen 8 en middernacht. Dat betekent 4 DJ-sets. Waaronder een van Luna Alucci, Ian Mac ook. We hebben Franco Lacara en het collectief uit Leuven Underpass. Vandaag is dat met een back-to-back tussen II en Vowels. Maar dat is voor later. Straks tussen 7 en 8 hebben we trouwens nog een DJ-set hier. Iemand die live komt natuurlijk. En dat is iemand die afkomstig is uit Gent en deze dagen meer in Portugal woont en vertoeft.

Eigenlijk die acid geluidjes. Cerez met Charlotte de Witte en Omi Fomento, zo heet die. Goed nieuws voor de fans van Charlotte de Witte, want die komt naar ons land terug. Dat doet ze op 5 juli aanstaande. Ze komt namelijk naar, jawel, Les Ardentes. En dat is echt wel een heel leuk festival. Daar horen we niet zoveel van aan Vlaamse zijde en dat is onterecht, want het is echt een aanrader. Ook wat een line-up die heel verschillend is van onze festivals. Met toch een aantal namen die wij ook kennen natuurlijk. Op zaterdag 4 juli komt er onder andere Holy Priest. Heeft ook een grote aanhang hier in Vlaanderen. En op zondag 5 juli is dat Nico Moreno onder andere en Nova en deze Charlotte Witte onder andere. Les Ardentes, dat is 4 dagen lang trouwens, van 2 tot en met 5 juli aanstaande. Straks nog meer nieuws over Sunrise, dat gaat ook plaatsvinden eind deze maand. En Genk on Stage, dat zijn zo die festivals die echt wel de festivalzomer op gang schieten in het

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
6: Zeg Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
7: Ga zo waggeren, ja.
8: Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.

Avond om met dit in huis te vallen, vind ik persoonlijk. Een Nederlandse man, deze Rijn, zo heet hij. Dat is ook echt een Nederlandse naam, hè. Meet Her at the Warehouse. Ja, Meet Her at the Love Parade, dat ligt zo in de mond. Maar het is dus een beetje anders. Meet Her at the Warehouse, zo heet hij. Fijn dat je luistert naar Top 2 en Smash nog. Tot middernacht zijn we bij jullie. We gaan het straks nog even hebben over die andere festivals die eind deze maand het start zijn van de zomer natuurlijk. En dat zijn onder andere Sunrise in de Lilse Bergen, of op de Lilse Bergen moet ik zeggen. En ook Genk on Stage, dat komt er ook aan. Maar dat is zo meteen. Eerst gaan we luisteren naar een man die morgenavond in Brussel de pannen van het dak gaat spelen. No Doubt. Hij treedt op in het Jubelpark.

Morgenavond in het Jubelpark in Brussel. Zij zullen er ook zijn, sowieso. The one and only Anima. Ach, kijk er al aan uit. Dit maakt hij met Chris Avantgarde. Neo Consciousness, zo heet deze track hier vandaag in Smash te beluisteren. En iets of iemand die we ook mogen verwachten binnenkort op Tomorrowland is een dame die heet Korolova. Die is ook heel goed bezig, treedt deze zomer op heel wat plaatsen op. En dat doet ze dus ook op Tomorrowland. Ze treedt op in The Freedom op zondag 26 juli. Deze song maakte ze met Cream. Het is nieuw. Annihilation.

is even geleden dat we van deze nog hebben gehoord, maar kijk, daar zijn ze. Basement Jacks en Jump and Shout, de remixes van Gorgon City. Straks onze guest DJ in de house. Straks tussen 7 en 8 is dat iemand uit Portugal, maar een beetje Gent ook. Dat is Lavito, maar meer dan over straks. Eerst David Guetta.

Bijna 5 voor 7, intussen op vrijdagavond. Dit is Smash, nog tot middernacht zijn we bij jou. Straks met DJ-sets tussen 8 en middernacht. Dat zijn onder andere sets van Ian Mac, Luna Lucci, ook Underpass, het collectief uit Leuven. En ook nog eentje van Franco Lacala, ik moest al even nadenken. Armand van Helden met I Want Your Soul en de rework daarvan. Zometeen nog Bobby en Jenko, die gaan het seizoen afsluiten hier. Eind juni is dat. Een 2 uur durende set komen ze brengen. De boys uit Antwerpen, geboren en getogen in Boom. Dus in de achtertuin van, jawel, Tomorrowland. Waar ze ook zullen spelen trouwens. Je krijgt ze zometeen nog Bobby en Jenko.

0: bekend geluidje, bekende lyrics natuurlijk. Hè. In My House, dat was Francesco Capodiaglio of zoiets, moet het toch wel zijn.
1: Smash special guest.
0: Hopelijk spreken we dat goed uit. Volgende persoon in kwestie is onze live guest hier in de uitzending. En dat is Lavito.
2: Yes, hallo.
0: Maar met Gentse roots natuurlijk.
2: Ja, tegen Dust.
0: Ah, mooi. Kijk, een echte. Ja. Ça va. Je bent uitgeweken naar Portugal.
2: Klopt.
0: Een tijdje geleden. Waarom?
2: Waarom? Meerdere redenen. Cultuur, weer, eten, drinken. Ja, echt wel een fantastisch land.
0: The life.
2: The good life. Ik had het een beetje gehad hier in België ook, eerlijk gezegd.
0: Ja.
2: En kijk, ik heb speciaal voor jullie de regen meegebracht.
0: Dankjewel.
2: Dus, nee, ja.
0: Maar je woont en werkt en leeft dus in Lisboa?
2: Ja, sinds nu een goede 6 maanden in Lisbon, Lisboa.
0: En het bevalt.
2: Amai, ja. En de zomer staat voor de boeg, dus.
0: Ben je daar speciaal naartoe gegaan om te produceren, of DJ'en, alles erop en eraan?
2: Nee, ik had eigenlijk vrienden daar al wonen. En ik ben daar de laatste 2 jaar een goede 12 keren op bezoek geweest. Uh-huh. En ik ben eigenlijk verliefd gewoon op de stad.
0: Ja.
2: En plots zag ik ook de kansen om daar te gaan draaien en zo. En ik dacht van, kijk, ik ben al lang met producer bezig. Ik wil eigenlijk terug het oppikken van DJ'en.
0: Uh-huh.
2: En ja, het een vulde het ander aan. Ik zei, why not?
0: Want je was er een beetje mee gestopt, of wat?
2: Wel, ja, ik heb lang gedj'd vroeger en ik was gestopt omwille van het feit dat ik niet met eigen muziek kon draaien. Omdat ik gewoon niet echt eigen tracks had. En ik was een beetje beu, om eerlijk te zijn. Het klinkt grof, want ik hou van DJ, ik hou van muziek.
0: Mm-hmm.
2: En door mezelf terug te herontdekken, producer geweest, heb ik beseft van, eigenlijk vind ik dat echt leuk draaien, mensen entertainen en zo. Maar het is nog veel leuker als je er je eigen tracks kunt ingooien. Dus.
0: Ik denk dat iedereen die fase wel een beetje doormaakt.
2: Ja, wel, dat hoor ik nu vaker en vaker. Dus ik ontdek ook nog steeds elke dag, elke week nieuwe dingen, nieuwe verhalen. En, ja.
0: Oké, mooi. Zometeen een setje van jou, een dik half uur. Welke stijl mogen we dan verwachten?
2: De stijl, ja, Zuiders. Een beetje Latin, Afro, Melodic House. Een beetje deep vibes erbij.
0: Komt dat door die Portugese vibe, connectie?
2: Ja, absoluut. Ik moet ook zeggen, de productie voor mij is ook aan het aanpassen. Omwille van die impulsen en van die influence van Portugese. Ja, het Zuiderse begint er meer en meer in te komen. Meer percussie, meer het strandgevoel noem ik dat vaak als ik produce.
0: Mm-hmm.
2: En ik voel dat ook, de evolutie in de tracks. Ja. Positief.
0: Okay. Klinkt goed. Zomer in je radio. Zometeen.
2: Ja, voilà.
0: Meer moet dat niet zijn. Ik krijg het er warm van. Zometeen. Enfin, veel plezier ook zometeen met jouw set. Geniet ervan, zou ik zeggen. Straks gaan we een beetje verder praten over jouw carrière. En wat de toekomst mag brengen. Maar je krijgt hem zometeen hier in de mix. Een dik half uur Lavito. Uit Gent, voor alle duidelijkheid afkomstig.
2: Ja.
0: Maar intussen uitgeweken naar Portugal. En kijk vandaag toch bij ons hier in de studio. Waarvoor dank. We gaan eerst nog een nummertje draaien dat ik deze week heb gevonden. Vond ik niet zo slecht klinken. Deze. Dayo heet die. Back to life. I'm

0: als je koude rillingen krijgt van een plaat, dan is teken dat die goed is. En dat krijg ik bij deze hier. Dayo blijkt een DJ te zijn uit Canada. Een nieuwe track van deze jongen werd deze week gelanceerd. Dit was een Back to Life. Wij gaan genieten van Zuiderse klanken. We wanen ons in Portugal zometeen, want hij is de gast bij ons. Lavito in de mix.
1: Ladies and gentlemen, tonight we have a special guest coming all the way from Belgium.

Smash. Top 2. We make you move. Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.

0: beste van Nico Parisi in de uitzending. Samen met Peter Bays heeft hij dit gemaakt. Nico Parisi binnenkort te zien op 27 juni live op het Sunrise Festival. En een beetje later, op 18 juli, treedt hij ook op Atmos Open Air in Mazeikenzat. Goodbye, my shadow.
1: Smash special guest.
0: Ja, La Vito, Gent. Boven, zal ik maar zeggen, maar ja, niet meer Christel van
2: Leeuwen. Yes, yes, tof.
0: Gent boven, maar Gent. Je woont in Portugal.
2: Ja.
0: En die invloed hebben we zo net gehoord toch, in jouw zetten?
2: Wel ja, ik probeer toch een beetje het zuiden naar hier te brengen. Ik
0: hoop dat het gelukt is. Een beetje Afro House, Deep House, voilà. Latin ertussenin.
2: Ja.
0: Ja, klinkt goed. En jouw laatste track die je draaide was van jou.
2: Ja, klopt.
0: Fever genaamd.
2: Fever, ja, samen met Chris Robleda. Zalig, tof om dat te doen, je eigen track te kunnen spelen. Ik heb die toevallig vorige week ook kunnen spelen op een groter event. Mijn eerste groot event, waar dat er toch 3000 man was.
0: Mooi.
2: En,
0: in Lissabon was dat.
2: In Lissabon, ja. Mm. Aan de kaai, onder de volle maan, onder de brug zelfs. Ah, het was niet normaal. En toen ik nu aan het spelen was, kreeg ik even zo'n flashback naar dat moment. Ja. En dacht ik van, wauw. Ja, dat is toch een droom altijd voor mij geweest. Om iets te kunnen spelen en dan van jezelf.
0: Zeker van jezelf, ja. Absoluut.
2: Dus, ja, ja.
0: En als het publiek meegaat en meedoet.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay. Dus, smaakt naar meer.
2: Dank je.
0: Dus jouw tracks die eraan zitten te komen?
2: Ja, er komen eraan. Okay. Er komt eentje aan met What the House, het label van Dennis Cartier. Dat komt in juni uit.
0: Dat zijn stijl ook wel. Dat verbaast mij nu ook niet.
2: Voilà. 16 juni, een track die ik noemt Runes, The Runes of Life.
0: Uh-huh.
2: En ik heb ook een track met Thierry van der Wart, zijn label.
0: Dat verbaast mij nu ook helemaal niet.
2: Paraiso, hoe noem je het?
0: Paraiso,
2: ja, Paraiso. Ja. En dat is in augustus.
0: Echt jouw stijl ook, hè?
2: Ah, wel ja. Het zuiderse iedere keer eigenlijk. Dus ja, ik kijk er wel naar uit om die ook uit te brengen en te spelen. Dus we zijn al sinds gaande.
0: Fijn.
2: Ja, 2026.
0: Goeie contact.
2: Tof jaar.
0: Okay. En je draait nu in Portugal vaker.
2: Ja.
0: Je wil ook een beetje voet aan grond krijgen hier.
2: Klopt, ja.
0: De zomer is natuurlijk bij velen al gepland, maar goed. Go, zou ik zeggen. Hè.
2: Ja, hey guys, book me. Nee, maar het is wel een feit. Ik heb mijn eigen rooftop beginnen organiseren in Lissabon. Mm-hmm. Dus één keer per maand. Het is een hotel eigenlijk. Viridi Hotels. Helemaal in het centrum. Tof. En ook een beachbar waar ik nu al vast mag spelen. Dat noemt Zama Beach in Caparica. En ik vind dat leuk. Ik heb 2 vaste plaatsen per maand. En de bedoeling is nu om steeds meer te kunnen brengen wat ik breng en doen wat ik doe, met plezier.
0: Klinkt goed. Ik zie mij in september ergens vakantie hebben. In Lisboa
2: ik. Bel maar, hè. Ik zal zien dat alles klaar staat.
0: Zeer goed. Mooi. Oké, fijn. Wat brengt de avond nog hier, of dit weekend?
2: Wel, een druk weekendje eigenlijk nog. Ik ga samen met niemand minder dan DJ Matt Lawrence een B2B set draaien. Vanavond in de Adriaan Brouwer.
0: De AB. In de Volksmond.
2: AB in Oudenaarde. Mm-hmm. Iedereen welkom uiteraard. En morgen spelen we op Numa Beach, ook in Oudenaarde.
0: Ja.
2: En zondag is er een klein privé feestje. Kan ik niet te veel over zeggen.
0: Het
2: is privé.
0: Voilà.
2: Ja, dus, we zijn bezig en ik moet zeggen, ik geniet ervan. Meer dan ik eigenlijk vroeger dacht van, wauw, zo leuk. Nu ook trouwens. Nogmaals dank dat ik hier mocht spelen. Ik heb er echt van genoten.
0: Ik heb het gezien.
2: Dank u.
0: Fijn, geen probleem. Graag gedaan.
2: Yes.
0: Ik zou zeggen, veel succes en tot in Portugal.
2: Merci. Yes, let's go.
0: Alright, wij gaan zo meteen nog een aantal nummers draaien, want we zijn ongeveer 7:50. En dat is eentje van Tiësto, want die man komt naar ons land. Jawel, die komt naar ons land op 31 juli aanstaande, treedt hij op in Brussel. De mensen van Ganghaar hebben hem uitgenodigd. Hij treedt op onder het Atomium. Daar zal hij deze single misschien ook nog wel brengen. Don't Lose Your Head, het is nieuw. Heeft hij gemaakt met Olivia Sebastianelli.

kleine kerel, Lavito, onthoud die naam. Afro Deep House, Melodic House. Leuke set. En als je hem live aan het werk wil zien vanavond in de AB, dus... Dat staat niet voor Ancien Belgique natuurlijk, voor alle duidelijkheid, maar voor Adriaan Brouwer op de Grote Markt in Oudenaarde. Dit was Adriatiek trouwens en Elderbrook, Lost in the Woods. Even kijken, we hebben het over de summerfestivals vandaag in onze uitzending. Wel, eind deze maand, het weekend van 26, 27 en 28 juni, zijn er drie in totaal die meteen het festivalseizoen zeg maar, op gang schieten. Sunrise is er eentje van, op vrijdag 26 juni. Dus komen daar onder andere draaien. Breeze, Bassbrain, Pat B, Hawkies, Jackster, Chaotic, DJ Frank en Robert Abigail. Allemaal mensen die hier ook al langs zijn geweest. Op zaterdag is dat Eli Oaks, Leonard Wolves en Voltrek. Op zondag Michael Amani, Reese, Jeff Nice en Kleine Frigo. Er is ook het Paradise City Festival, daar hebben we het daar straks over gehad. En er is ook Genk on Stage dat weekend met onder andere mensen die ook hier zijn geweest. Chiara Meloni, Niels Feijen, Nina Black, Prince Easy back-to-back met Highlight, Red X en Row One. De andere festivals deze zomer, dat komt nog aan bod in deze uitzending. Ergens de komende weken. Voilà, veel plezier met Smash Essentials. Zometeen vier DJ-sets tot middernacht. Ik laat je in dit uur nog met een fijne track, vind ik zelf. Eentje van Sian, dat is een lady uit Londen vandaan. Heeft er eentje gemaakt met Charmin Love. Heet Praise.

0: Vrijdagavond, welkom in Smash Essentials. Dus tot middernacht houdt dat in dat we 4 DJ-sets voor je klaar hebben. Straks krijg je er nog van Ian Mac. Ook Underpass, het collectief uit Leuven, is de gast. En Franco Lacara. Beginnen, jawel, met de lady. En dat is Luna Lucci. Vaste waarde hier in Smash Essentials. Heeft onlangs ook nog een nieuwe track gelanceerd. Vorige vrijdag was dat. Free Your Mind heet die. En deze zomer kan je ze onder andere ook tegenkomen op The Beach Party in Bocholt en Concrete in Herentals. Maar vanavond hier bij ons dus, het komende uur in de mix. Dit is Luna Lucci.
1: Oh, camina, camina, cava. Es

Ja, veel studenten zijn aan het studeren, dus kan dit misschien nog wel een beetje helpen. Tot middernacht Smash Essentials met DJ Sets. En het komende uur is dat eentje van Ian Mac. Ian Mac is een Antwerpenaar met Schotse roots, coole kerel en heeft ook heel wat tracks gelanceerd de laatste weken. Wel, die hoor je ongetwijfeld het komende uur in zijn set hier. 60 minuten in de mix. Dit is Ian Mac.

verder.

Het weekend inzetten, dat doen we op Top 2. Elke vrijdagavond op gepaste wijze met Smash Essentials. 4 DJ-sets. We zijn toe intussen al aan de 3e vanavond. En dat is er eentje van Franco La Cara. Een en al ervaring dus dat we binnenhalen het komende uur. Hij heeft ook een nummer gelanceerd met Ricky Rularo. Heet Club Mode. En ik vermoed dat dat in deze set zal verwerkt zitten. Het komende uur dus. Dit is Franco La Cara.

zijn toe aan de laatste set vanavond in Smash Essentials. Tot middernacht hier op top 2 krijg je nog een collectief uit Leuven genaamd Underpass. Ze zijn met z'n drieën en vanavond gaan twee daarvan een set draaien. Een back-to-back dus. Het zijn de twee heren, met name II en Vowels. Voor straks lekker slapen en fijne werkweek nog volgende week. En volgende week zijn we terug op vrijdagavond. Graag tot dan. Eerst nog genieten het komende uur hier van Underpass.